er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: You know, you could wait until Friday. But why?
5: Why?
6: You are never
4: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
7: Gonna be better now.
4: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. It's pre-gaming the weekend like a pro.
8: Lekker. Nieuwe auto?
9: Ja, via move.nl met drie O's.
8: Wat regelen ze dan?
9: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
8: Move.nl. MOOOVE.nl.
9: Met drie O's.

shades out. Now select.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
3: When you close your eyes, the adventure begins.
2: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: You know, you could wait until Friday. But why?
5: Why?
6: You are never...
4: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after-dark energy of Hot Dance Sessions.

0: Sessions every Thursday. It's pre-gaming the weekend like a pro.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en

0: en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

En na de Night Beats komt vanzelf weer de ochtend. Hoe lekker is dat? Welkom bij de ochtend op Old Dance Radio. Tot 12 uur ben ik bij je. Mijn naam is Bert en ik heb de hits with the beat voor je. Armin van Buuren, Medusa staat voor je klaar. Maar eerst meedansen op Disclosure. She's gone.

0: Jubilant Topic op Hot Dance Radio. I adore you. Het is woensdagochtend. Nog best wel een beetje vroeg. Dus misschien doe je op dit moment nog wel een klein beetje rustig aan.
1: Rise and shine, sleepyhead. I'll be waking up in the morning. Hot Dance Radio.
0: Maar het is inmiddels ook 7:15. Dus echt tijd om die woensdag aan te slingeren. En dat doen we goed voor je. Met The Bowza met Magnetic. Dimitri Vegas en Nicole Scherzinger staan ook voor je klaar. The Drop. Maar eerst Tiësto die teruggaat naar zijn trance roots. Op zijn hele nieuwe album. Morgen ga je trance horen. Je hoort hem nu bij Hot Dance Radio. Bring Me to Life.

0: Hij was van mijn radar afgevallen. Ella Henderson samen met Jax Jones. This is Real bij Hot Dance Radio. Daarvoor de Bowser en Magnetic. We gaan even boodschappen doen met z'n allen. Maar daarna Offenbach en Miles Away.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

A million miles away Offenbach bij Hot Dance Radio. En woon je vandaag in het midden van het land? Dan zou ik even opletten. Want het is vandaag wisselvallig met geregeld zon. Maar vooral in dat binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het wat vaker droog en zonnig. Dan wordt het zelfs 16 tot 18 graden. Maar ik zou dus wel even een jasje meenemen vandaag.

side piece Cry For You. En het woord side piece is nogal gevoelig, want het is namelijk een schatje erbij. Dus je zit in een relatie en je hebt het dan ook gezellig met iemand anders. Dan heb je dus een side piece.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Dit is Hot Dance Radio. Leuk dat je ons hebt gevonden. Het is de ochtend. En je hoorde net Caitlin, Aragon en I Run. En heel veel DJ's doen het heel goed. Joel Corey bijvoorbeeld. Die hoor je zo meteen. Martin Garrix ook. Maar iemand kan ook gewoon vies rijk zijn. En de volgende artiest is echt vies rijk. Die heeft in vorig jaar, 2025, 202 miljoen verdiend. En staat inmiddels in de boeken voor een netto waarde van 2 miljard. Ja, dan ben je echt vies rijk. En dan kun je, nou ja, wassen met geld. En goede muziek maken. Laten remixen door Loud Luxury. En die hoor je nu op Hot Dance Radio. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Oh.

kan staan. Gewoon even wat relaxed. Jubal en Naomi, Dancing in the Moonlight. Daarvoor Joel Corey en Charlie XCX, Out Out. Zometeen na 12 uur zitten we weer aan de goede kant van het weekend. Maar tot die tijd moet je even volhouden en dat help ik je bij. De hits with a beat zijn van Robin Schulz en Young Right Now. Maar eerst even lekker trancen met Cream. Dit is Take Control bij Hot Dance Radio.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

lijkt me een heel goed idee. Kygo, Khalid en Griffin zijn ook voor je klaar. Save My Love. Maar eerst naar een nummer wat je best ruim kunt interpreteren. Positions. Ik ken een heel boek met Positions. Strive, Malaki en Adam Poort bij Hot Dance Radio.

in de even shorter version. Daarvoor Tiësto en Vintage Culture. Coffee, Give Me Something. En als je nou een beetje in je hoofd zit, dan is het tijd om daaruit te komen. Het is tijd om het leven te omarmen, om richting het weekend te gaan. En dat doe je met de muziek van Artemis. I Like The Way You Kiss Me komt er zo meteen aan. Maar eerst even ogen dicht en je hoofd van links naar rechts. Milky and Mulgrab, Just The Way You Are.

I like the way you kiss me. En waarschijnlijk heb je het zelf ook al vijf vaak aan het handje gehad. Je staat op een dansvloer. Je pakt je Shazam-app erbij, want die ene track is echt te gek. En vervolgens geen resultaten. Hij probeert het nog een keer. Niks. Probleem is, die grote basklappen die zorgen ervoor dat Shazam eigenlijk alleen maar een groot gebrom te horen krijgt. Maar daar hebben de mannen van Beatport iets op gevonden. In de nieuwe Beatport-app zit inmiddels een soort Shazam voor DJ's. Waarvan ze zeggen dat die ook werkt op een volle dansvloer met grote basklappen. Dus wil je nou echt die ene track weten? Moet je even de Beatport-app downloaden. En test het eens uit op Hot Dance Radio. Ik zal alvast verraden. Zometeen Alesso en Becky Hill. Surrender komen eraan. Medusa en Sam Tompkin met Phone. Maar eerst Cloney en Groove Theory. One Question is de volgende hit in je Beatport-app.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

0: Lights Off van Just Day, Jack Sal en John. Het is de ochtend op Hot Dance Radio. Ik ben Bert. Gisteren heb ik een hele kopje koffie gedronken, maar vandaag hebben we iets nieuws in de studio. Dat is zo'n kraan die ook heet water kan geven. Ken je die? Even kijken hoor, het is nieuw, dus ik moet even... Hoe werkt dat dan? Dan moet ik even hierop drukken. Nee. En dan drie keer. Oh, en dan meteen heet water. Dus vandaag maar even een kopje thee in plaats van de koffie. Kun jij ondertussen luisteren naar Maisik en Life is Simple.
1: If you don't like something,

en Calabria. Daarover zijn later heel veel covers gebouwd door Pitbull, Firebeats en Nathan Daw zelf nog. Maar dit is het origineel, The OG, op Hot Dance Radio.

Voor deze OG moesten we helemaal terug naar 2003. Rune Reilly Kölsch, oftewel Rune RK, bracht hem uit. Calabria heet het origineel en daarna zijn er heel veel covers van gemaakt. Martin Garrix en Ed Sheeran hoor je zo meteen, Repeat It. Maar eerst Lucas en Steve, die waren op Instagram. Vanochtend door iemand zei, elke dag luisteren naar Lucas en Steve, dat is de beste vorm van therapie. Dat moet een luisteraar zijn geweest van Old Dance Radio.

0: De nieuwe van Calvin Harris samen met Jazzy Satisfied. Daarvoor Hugo en Solto, Jamaican Bam Bam. En na de break, Zurb.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Usurp, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa met eigenlijk het lijflied van elke stalker. Send me your location. En het is helemaal hip en happening om alles real te houden. Zo ook in de ochtend. Hè. Het ochtendprogramma hier op Holland Dance Radio heet De Ochtend. Hoe zou het middagprogramma heten? De Middag. En 's avonds Peter Linders. De Avond. Ja, heel goed. Na 12 uur hoor je zo meteen dan ook de Full Focus Lunch. En wil je alles weten over Hot Dance Radio? Kijk dan op hotdanceradio.nl.

en Anima samen, Hypnotized bij Hot Dance Radio. Zometeen heb ik voor je Lady Gaga, The Superman Lovers en DJ Snake. Na verder Le Grand.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Iedere vrijdagavond hoor je mij hier op Hot Dance Radio met Weekend Warm-Up, Weekend Warm-Up. Zie je dan?
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

10%. Onderzoek wijst uit dat 10% van de telefoontjes fout gaat. Je hoorde Becky Hill en Chase op Hot Dance Radio Disconnect. En 1 op de 10 telefoontjes gaat dus fout. En je kent het waarschijnlijk wel. Je bent lekker uren aan het kletsen met iemand. Dan wordt de verbinding verbroken. Wil je hem terugbellen? Lukt niet. Terugbellen? Lukt niet. Terugbellen? Lukt niet. En daarna werkt het weer. Mooi om te leven in een tijd dat we mensen op de maan en rond Mars kunnen sturen. Maar een simpel telefoontje gaat nog steeds 1 op de 10 keer fout. Wat niet fout gaat, is de muziek die we afspelen. Oscar met K hoor je echt zometeen. I Think I'm Addicted. Sony Fordera staat voor je klaar. En dit zijn Coldplay en de Chainsmokers.

0: OM Unleavable Dance Radio, The Edge of Desire. Zometeen de Bowser en Magnetic. Na een sanitaire stop. Sorry papi. Komt er ook aan van Topic G.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dance Radio, Turn Me On, samen met Riton. Daarvoor Lucas en Steve, Letters. Het is bijna 12 uur, of zoals ze dat hier noemen, de Full Focus Lunch. Daarna Ralf Eckhart, die brengt je naar huis, en Peter Linders in de avond. Dan vanavond, vanaf 10 uur, twee vrouwelijke DJ's met hun eigen shows. Nicole Mourabert om 10 uur en om 11 uur Goddess is a DJ. Ik wens je een mooie woensdag nog. En maak plannen voor dat Pinksterweekend, want het komt snel dichterbij. Kom nog sneller dichterbij met de muziek van Calvin Harris, Accent. En zometeen eerst Armin van Buuren, Like a Child.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance Radio. It's personal.
1: Unreleased songs from 9to5 music artists, myself, and what is happening in the music world.
0: Nine sessions airs every second Sunday of the month from midnight onwards. You know I don't play right. Enjoy.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Hey, let's talk about power hours.

0: never sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Gordo en Reinier Zonneveld op Hot Dance Radio. Loco, loco!
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio. Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Hot Dance Radio met de middag met Ralf. Ja, ik ben Ralf, maar dat je vast al door. En ik draai allemaal fijne hits with a beat voor je. Dat doe ik tot een uur of zes. Om te zorgen dat we die middelste dag van deze werkday een beetje lekker afsluiten. Wat dacht je van Regard zometeen en Quad? De Signals. Gabri Ponte komt eraan. Thunder. Maar eerst die hit van Just, Jack Style en John. Bovenaan de hitlijst al een paar weken. En ook op Hot Dance Radio een graag geziene gast. Het licht op kantoor mag nog niet uit. Nog even wachten. Maar voor nu, turn the light.

0: is het liedje wat wij thuis altijd meezingen als Pielerman. Maar misschien ligt dat aan ons. Dua Lipa, Abba Dance Radio. Be the One. Another. En Abel Balder zometeen. Relax My Eyes. Naar Kygo. Dit zijn Dancing Feet.
1: Spin you around on the chandeliers. It'll be heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch.

0: Afro Sjaak, zoals hij dan bij ons thuis deed. NML Rivers op Hot Dance Radio. Daarvoor nog Baby Rexha en Fadeless. Fijne plaat, zeker met die sample van Fadeless erin. New Religion hoorde je. Zometeen nog meer fijne muziek. Wat dacht je van Fisher en Stay?
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Fisher en Stay Up Hot Dance Radio. Het is woensdag. De week is doormidden. Het is woensdagmiddag. Vorige week hoorde je op Hot Dance Radio op donderdag iets bijzonders. Toen was het Hemelvaartsdag. En toen hoorde je de Hot Dance Radio Heavenly 100. De 100 allerbeste dance tracks ooit alle tijden. Achter elkaar, back to back, in de mix. De hele dag lang. Met al die bekende stemmen van Hot Dance Radio tussendoor. Dat was een fijne dag. En mocht je nou daar nog van willen nagenieten, dan hebben we misschien wat voor je. Je kunt namelijk naar Spotify gaan. En op Spotify zoek je even op Hot Dance Radio. En dan vind je de volledige Hot Dance Radio Heavenly 100 in een lijstje. En kun je daar gewoon nog even lekker van nagenieten. Spotify.com en zoeken naar Hot Dance Radio. En daar vind je alles wat je hebben wil. Je kunt ook gewoon de radio aanlaten natuurlijk. Is ook wel lekker. Want dan hoor je andere muziek. Wat dacht je van Belters Only zo meteen? Make Me Feel Good. Last Frequencies en Tom O'Dell komen eraan. Black Friday. Maar is er niet Wiz DMC en Bees and Honey? Show Me Love.
1: The hits you want. And the classics you know. As long as they've got a beat.

Tiesto en Brianna Grace about Dance Radio. Beautiful Places hoorde je. Daarvoor Belders Only. Make Me Feel Good. Medusa en One Republic komen eraan. Fire. Na een goocheltrucje van Lady

Fire. Medusa, One Republic en Lini op Hot Dance Radio. Zometeen hier nog de Swedish House Mafia. Daar hoef je niet zo heel lang op te wachten. Al vinden zij van wel. Duurt ongeveer 2,5 minuut tot Matt Cesari en Hugo klaar zijn met It Feels So Good. It feels so good.

0: 20 minutes. How will I know if you really love me? What if we just surrender? More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Heb jij ook een tijd van dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7.

Radio Magnetic. Een van de kanshebbers voor zomerplaat van 2026, wat mij betreft. En terwijl die bijna klaar is, wil ik je aandacht vragen voor de volgende. Want dit is ook een nieuwe plaat en die klapt er lekker in. Oh. Prospera en Clonie nu op Hot Dance Radio. Free Your Mind.

sprak hem een tijdje terug hier op Hot Dance Radio. En wat een leuke gozer is het. Jaden Boysen. Je hoorde Let's Go. Alesso en Becky Hill, de voor Surrender en ook David Guetta kwam nog voorbij. If you really love me, how will I know? Nu muziek van John Summit en Gus op je radio.

0: Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa. Location hoor je op Hot Dance Radio. Zometeen hier. 20 jaar na dato van de originele versie is de nieuwe versie 2 van The Devil Wears Prada uitgekomen. Zometeen hoor je iemand die een cameo heeft in die film.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Devil Wears Prada. 20 jaar na de eerste versie is daar nu de remake. En je moet heel snel kijken, want anders zie je het niet. Maar die film zit wel boordevol met haar muziek. Heel veel hits van Kylie Minogue komen voorbij in die film. Dus ik denk, ja, alle reden om Padam Padam weer gewoon eens een keer te draaien hier op Hot Dance Radio. Wij draaien namelijk hits with a beat. En niet zomaar hits with a beat. Wij draaien fijne hits with a beat. En soms blikken we daarmee terug naar vroeger. Dat doen we onder andere op zondag. Hè? Op zondag vanaf 7 uur op Hot Dance Radio hoor je de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Maar dat terugkijken op de 90s, ja, dat kunnen we ook op een andere manier doen, bedacht ik zomaar. Waarom ook niet? Laten we terugkijken op het jaar 1991. De zomer om precies te zijn. Met Noizu. The hits you want. And the classics you know. As long as they've got a beat. Hot Dance Radio.
1: You don't realize you're in the moment until it's a memory.

eerder over die hits uit de 90s en de Zero's die we op Hot Dance Radio nog wel eens draaien. In de Hot Dance Anthems elke zondag. Deze had er prima tussen gepast. Gwen Stefani en Akon komt namelijk uit 2006, mensen. De Swedish skateboarder. Martin Garrix en Khalid komen eraan. Ook niet de nieuwste meer, maar wel een stuk nieuwer dan Gwen Stefani en Akon. Maar eerst muziek van een jaar of twee geleden. Van Artemas. I like the way you kiss me.

Martin Garrix en Khalid Ocean. Milky and Margrab zometeen. Just the way you are. Strive, Malachian en Emport ook nog. Positions. Maar eerst die nieuwe van Enema en Lisa. Dit is Bad Angel. Yeah.

0: Zin in. Tot dan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Far Away From Home, Sam Veld en Leonie op Hotlands Radio. Het is je misschien opgevallen, er zijn wat dingen veranderd. Ik heb opeens een buurman. Zometeen om 6 uur is hier Peter. En Peter draait ook allemaal lekkere hits met de beat voor je op Hotlands Radio. Dat is nieuw, ik moet gaan wennen. Vind ik wel fijn. Ik vind het wel lekker dat er nog iemand is die de platen water geeft als ik er niet meer ben. Wil je weten wat er allemaal verandert in die programmering van Hot Dance Radio? Dan check je natuurlijk hotdanceradio.nl. Want daar vind je alles op een rijtje. Daar vind je ook de muziek die we draaien. Bijvoorbeeld Offenbach, Miles Away. Armin van Buuren en Evian Grace, Something Real. Maar nu is Robin Schulz en Alida op je radio. Het is One More Time.

0: is zo'n heerlijk duister outrootje waarmee je gelijk nog even in die sfeer blijft, hè? Maupi. En on again. Zo, en klaar. Zometeen hier op Art Dance Radio. Misschien wel een van de meest herkenbare stemmen uit de hedendaagse popmuziek.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Maar ik zei dus, een van de meest herkenbare stemmen uit de hedendaagse popmuziek. En dan doel ik natuurlijk niet op Calvin Harris. Dan doel ik op Rag & Bone Man. Die heerlijke donkere stem van die man. Oh, geweldig. Lovers in the Past Live op Hot Dance Radio. Op jouw woensdagmiddag. Bijna avond. Of je nou onderweg bent naar huis, in de file staat, in de sportschool zit, misschien dan aan het eten bent. Wij zorgen ervoor dat jij die middag een beetje lekker doorkomt met de allerlekkerste hit with a beat. Steve Angello en Who is er meteen? What You Need? Tiesto? Bring Me to Life? Maar eerst de man die heel Europa aan het veroveren is. Die je elke zaterdagavond hoort op Hot Dance Radio met zijn Purple Disco Tales, maar nu met Beat of Your Heart.

Het is een combinatie die ik niet zag aankomen, maar die wel erg lekker werkt. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Ja, hem hoef je niet meer te introduceren. Hè? Al jaren aan de top van de muziekswereld. Elke keer weer zit hij zichzelf op de kaart. En hij is al sinds 2002 actief met het uitbrengen van nummers. Maar zelfs nu zit hij nog niet stil. Never Going Home Tonight, Beautiful People, Gone, Gone, Gone. Allemaal van hem en nu dus samen met J-Lo. Voor J-Lo is het wel haar eerste grote single. In ieder geval van 2026. Samen met Guetta, handen ineengeslagen en een gloednieuwe dance track gemaakt. Al een paar keer geteased voordat hij uitgebracht werd tijdens optredens van Jennifer Lopez. Maar nu ja, is hij echt officieel uit en is het de nieuwe clubbanger, om het zo maar te noemen. Kans dus groot dat je hem ergens tijdens het stappen dit weekend gaat horen. Save Me Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta op Hot Dance Radio. Zometeen Ella Henderson en Switch Disco, Under the Sun. Ook niet verkeerd, maar eerst Mr. Belt en Weasel. It's not right, but it's okay.

0: Ella Henderson en Sweet Disco. Samen met Alok ook nog. Under the Sun. Nog een paar dingen op de lijst om af te ronden voor ik zo meteen de deur uit ga. Dat zijn James Hype en Sam Harper. Waterfalls. Dat is Sean Paul. Temperature. Dat is Peter. Zometeen na 6 uur in de avond op Hot Dance Radio. Maar dat zijn eerst Oscar, Matt Kay en Haley Joel. I think I'm addicted.
1: The hits you want. And the classics you know. As long as they've got a beat. Hot Dance Radio.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic

Yes, yes, yes. We breken de week door. Het is woensdag. Nog 2 dagen en dan start het weekend. Een lang weekend met veel festivalaanbod. En daarover straks meer. Mijn naam is Peter Linders en ik blijf bij je tot 8 uur. We zijn zojuist gestart met Alien van Galantis, Lucas en Steve en Aljira. En we drukken het gaspedaal in met Alesso en Nate Smit. I like it.

alle groten van EDM en dance komen vandaag langs. Zwaai hallo en zeg goodbye tegen Alex Godin en Shayna, Jax Jones en Cascada. Via de Hot Dance Radio hotline en via de app van Hot Dance Radio kwam het verzoek binnen van Joris uit Apeldoorn. Hij wilde graag de track horen van Max en Luke Dean en Lockie met hun clubsound Candyside.

Je hoort het goed, een vette mix van Braziliaanse grooves en Amerikaanse pop van Zurb en de Chainsmokers. Ga je met me mee naar de jaren 90? Ik nodig je uit. We gaan lekker Everybody's Free zingen van Rosanna. Everybody.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

op de woensdagavond. Met onder meer Purple Disco Machine, Sigala, Casso en Re. Mijn naam is Peter Linders. Ik blijf tot 8 uur bij je. Maar eerst Zed & Gree met The Middle.

Het is alweer kwart over zeven geweest. En time flies met al die toptracks hier bij Hot Dance Radio. Ik had je beloofd een festivaltip. Komend Pinksterweekend is Dive Deep op Eiland Amsterdam. Met onder meer Nico Morano en Patrick Kraus. Nou, we hebben ons eigen festival hier bij Hot Dance Radio. Tot 8 uur ben ik bij je. En we draaien de track van Calvin Harris en Clementine Douglas. Ze komen beide uit de UK. En het nummer heet Blessings.

0: tropische muziek hier bij Hot Dance Radio. Sam Veld en Gia Coca. Dadelijk na de break. Juice, Jack Stahl en John.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?

The Feeling. Je hoort ze allemaal bij Hot Dance Radio van Tropical House. Zoals Sam Veld en Gia Coca. Als een zomerse The Feeling van zojuist van The Lost Frequencies. Straks genieten van In The Mood en Goddess Is A DJ. En vanaf morgen vroeg 8 uur Bert Wolters. Ik ben er morgen weer met meer hits with a beat. Scherp om 6 uur. Ciao.

droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at Hot Dance Radio, along to the powerful women.

0: never sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

dance. You know, I want your money.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Same time, same place. Next week, we'll still be in the mood.
1: That was twisted. Where's the f***ing after party? Come on!
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app.
8: Lekker, nieuwe auto?
9: Ja, via move.nl, met drie O's.
8: Wat regelen ze dan?
9: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
8: Move.nl. MOOOVE.nl.
9: Met drie O's.

0: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: coming up in 20 minutes. Hits with
1: a
0: beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen. Hey.